0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Welkom bij Folky Wave. Mijn naam is Peter Tilman en ik draai dit uur de plaatjes voor je. Waarbij folk en rock daar de hoofdmenu zijn, zeg maar zo. Dit verhaal is overigens al een paar keer verteld, maar ik vertel het toch nog een keertje voor degenen die het voor de eerste keer horen. Mona en Lisa zijn een tweeling. Vandaar de Mona Lisa Twins. Mijn vader heeft ooit besloten van, ik ga leuk met een tweeling, ga ik Mona en Lisa noemen. En zo ontstond op een gegeven moment het idee van, nou ja, als we z'n tweeën zijn, kunnen we ook een groep beginnen. Pa was muzikaal, de meiden zijn nu muzikaal, ze spelen van alles, ze kunnen goed zingen. En ze hebben een neus voor goede liedjes. Ze schrijven ze soms zelf en soms pikken ze lekker van anderen. En ik heb gekozen in Folky Wave voor de Beatle-nummers. Een aantal Beatle-nummers. Zazie, Nederlands trio. En ze zingen over de Hollandse meiden, over vrijheid en zelfstandigheid van die Hollandse meiden in Les Hollandaises.

Ja, mooie muziek van deze dames. Zazie, al jaren maakt de meest fantastische plaatjes. En Let's One of Dance voegt daarbij in 2026 in de zomer. 2014, ook zomer trouwens, The Babysitter Circus. Uit Nieuw-Zeeland met Zazie en Give in Love.

De Babysitter Circus featuring Zazie, hoorde Give In Love uit 2014. En voor de videoclip heeft Zazie zo'n beetje half Amsterdam op zijn kop gezet. Want het is een behoorlijke, moet ik zeggen, ze hebben behoorlijk wat tumult veroorzaakt daar in Amsterdam met deze clip. Muziek van Asia in 2026. Een cd, Indigo, waar luisteren naar The Traveler, Into the Light.

bijzonder vrije plaat van Asia, zoals we ze kennen eigenlijk, met de schitterende Power Symfo, Asia, en The Traveler Into the Light, hoorden wij. Muziek van Boudewijn de Groot uit 1967, en dit is trouwens ook weer zo'n verhaal, ik vraag, hoe kan het? Hoe kan het? Het is een van de meest populaire en meest aangevraagde platen van de Arbeidsvitaminen, een populair programma in de jaren 60 en 70, gewoon zo'n 80. En deze heeft nooit, maar ook nooit, een hitparadenotering gehad. Niet eens een tipnotering. Het is gewoon eigenlijk geen hit. Maar ja, hoe kan je dat uitleggen? Testament van Boudewijn de Groot is een hit.

Prachtige plaat van Boudewijn de Groot. 1967 komt deze. Testament. Muziek van de Ivan en Cats. En we gaan luisteren naar The Fate to Silence.

Een enorme tranentrekker deze van Yvonne Cats. Fade to Silence. Over een kat die rouwt om zijn overleden baasje. Muziek nu van de Kursel Flyers. Afkomstig van de 1976 CD Golden Mile. Hier is de Two Left Feet.

De Cursal Flies, productie van Mike Bett, worden de Two Left Feet uit 1976. En uiteraard, je kan ook een stijf been hebben. En, is het dan zo'n klein beetje lastig. Muziek van José Hubé. We kennen haar tegenwoordig als José Hubé, maar het gaat om José van der Weijden-fan. Die in begin jaren 70 folkmuziek maakte met onder andere Ad van Genechten. Dan hebben we nog Kees Bühnen van Bots. En nog iemand van Fungus. Samen maakten zij een aantal mooie folkplaten. Zoals we José eigenlijk nooit hebben gehoord. Die andere is meneer Van der Zalm. Die van Fungus. Die heeft de mandolin bespeeld op deze plaat Scarborough Fair.

Ja, José hoorden wij. José van de Weide-Ven, oftewel Roubaix, met Scarborough Fair. Later zou ze nog wel een commerciële hit scoren met een folkplaat van Steely Span. In 1986 komt hier All Around My Head. Oh.

José, hoe ben je in 1986 met All Around My Head? Een cover van Steel Eyes Panel, onder productie en de leiding van Pim Koopman. Muziek van U2 in 2026. Dit is The Street of Dreams.

U2 in 2026 met de Street of Dreams. Het is tijd voor de goede keus van Caroline. Iets verlaat wellicht, maar in ieder geval, we gaan naar de sterren toe met James Last en Aquarius.

Een vrij arrangement van James Last van Aquarius, wat we kennen van Hair natuurlijk. Uit 1969 kwam deze plaat. Een andere keuze van Caroline, ook een hele mooie. Voor mij is het niet de eerste keer dat ze hem instuurt. Voor mij al de tweede of derde keer, maar in ieder geval hij blijft mooi. Dus we draaien hem gewoon lekker weer. Uit 1970 is het Lisbeth List en Victoria. En let op, de fluit, de productie en de arrangementen waren van Thijs van Leer.

Victoria van Lisbeth Lizard, 1970. Ik meen dat het een bescheiden hit ook was in Nederland. Muziek werd geschreven door zowel Lennart Nijg. Dat was te horen in de teksten natuurlijk. Een klein beetje vreemd zijn soms. En Thijs van Leer had ook de muzikale hand in. En we horen hem uiteraard met de fluit. Nou, over Thijs van Leer gesproken. Van de CD Introspection gaan we uit 1973 gaan we een plaat draaien. Getiteld Focus 2. Het orkest van Rogier van Otterloo.

Vrije muziek van Thijs van Leer, samen met Rogier van Otterlo en Focus 2 hoorden wij van de cd Introspection uit 1973. Muziek van Tatiana Manolidou uit Griekenland, hier is Hold My Hand.

0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: De Mona Lisa Twins waren dat met I'll Be Back uit 2018. Komt van de CD de Mona Lisa Twins played Beatles and More. Volume nummer 2. Hey, welkom bij Folky Wave. Mijn naam is Peter Tilman en ik draai het blijf voor jou oud en nieuw. Maar vooral in ieder geval folk en rock. En een beetje pop. Voor de volgende plaat gaan we weer wederom naar een leuke groep luisteren, namelijk de groep Zazie. Ze komen uit Nederland en ze zingen in heel veel talen, waaronder Scandinavisch, Spaans bij, Italiaans, in ieder geval Nederlands, Engels, Duits en dan ook Frans. Uit 2026 is dit Les Hollandaises, Zazie.

Les Hollandaises, een verhaal over de vrijheid, de zelfbeschikking en de zelfstandigheid van de Nederlandse vrouw, gezongen door Zazie. Muziek van Marcel Amon. We gaan terug naar 1959, het is een hele lange tijd terug. Ik weet er alles van, want toen ben ik geboren. We gaan luisteren naar Bleu Blanc.

Marcel Amon en Bleu, Blom en Blanc. Deze plaat uit 1959. Muziek van Zazie. Nu inmiddels geen onbekende meer, denk ik, in het programma. Ze, in 2014 zingen ze Dorrestein, was de cd toen. Zingt Dorrestein en IJsselon Bernardo.

Zazie zingt Dorrestein. In 2014 voor de IJssalon Bernardo. Dat is een beetje, best wel een plaat voor de zomer, denk ik zo. Alle winter of, nou, winter of zomer, het maakt niet uit natuurlijk. Alle vierde seizoenen zijn niet Vivaldi, maar wel geschikt voor een ijsje te gaan eten natuurlijk. Maar luister naar Boudewijn de Groot. Dit is een bijzondere track. Het is een van de enige, een van de weinige Engelstalige nummers die hij heeft. Dit is Beautiful Butterfly.

Prachtige plaat van Boudewijn de Groot. Beautiful Butterfly. We kennen het ook als verdronken vlinder in het Nederlands. Muziek van Mary Wilson uit 1991. Een waanzinnige mooie versie van Cry Me a River. MUZIEK

0: 1983, het album Show People. Er hadden waanzinnig veel mooie nummers op. Waaronder deze Cry Me a River. Een nummer wat Julie London ooit ook tot grote hoogtes heeft gezongen. Muziek van Patty Gurdy samen met Christopher Bose. Dit gaat allemaal over Peg Leg Silly Billy. Peg Leg Silly Billy heeft maar één been. En het andere been, daar zit een zangstok met een... ja goed, dat gaat niet helemaal goed dan, die Peg Leg Silly Billy. En het loopt trouwens ook heel erg triest met hem af.
1: Hi, Patty.
2: Hi, Chris.
1: Wanna go for a boat ride?
2: Sure, Chris.
1: Then get on board.

Patty Gurdy met Christopher Bowes en het droeve verhaal van Peck-Leck Silly Billy. Nou, gelukkig in James Taylor heb je in ieder geval een vriend. You've Got a Friend uit 1971.

Schitterende plaat, mooie tekst van James Taylor, 1971, van de CD Mudslide Slime and the Blue Horizon, 1971. You've Got a Friend. Muziek van José Hubé, oftewel toen de tijd was het José van de Weidevin. Maar in ieder geval, we gaan luisteren naar José Hubé en The Lullaby of Spring.

Het is wel geen lente, maar in ieder geval de Lullaby Spring is een fantastische mooie plaat van José met Ab van Genechten en van Dommelvolk en nog een aantal andere leden van Bots en Fungus. Muziek van de goede keus van Caroline. Prachtige nummers die ze aangekozen heeft. En ik ga er twee draaien. En die tweede krijgt zelfs ook nog een vervolg in mijn keuze. Want ja, dat had ze dus natuurlijk niet moeten doen om die plaat te kiezen. die kan je eigenlijk helemaal niet in zijn eentje draaien. Dus we gaan luisteren naar, in ieder geval nu uit 1970, Magna Carta en de Elizabethan. MUZIEK

Prachtig mooie plaat van Magna Carta. Daar maken ze altijd hele goede muziek daar bij die band. Elisabeth en hoorden wij uit 1970. De volgende is eentje van Renaissance. Van de CD, van de dubbel LP en dubbel CD. Live at Carnegie Hall uit 1976. Ga ik draaien Carpet of the Sun. En ja, Caroline heeft, geloof ik, deze plaat ontdekt in een andere kofferbakmarkt. En onbegrijpelijk mensen zo'n plaat wegdoen, die zijn gewoon blijven houden tot je, dat je de kist in gaat, zeg maar zo. Maar goed, zij heeft het te pakken. En ik wens er heel veel plezier mee, want het is een waanzinnig mooie plaat. Dit is Carpet of the Sun.

0: Running Hard van Renaissance. Plaat waar je, als je zou hardlopen, dan ga je er voor mij heel goed op. Want er zat een behoorlijk tempo in halverwege het nummer. Running Hard van de CD Live at Carnegie Hall. En ik weet me nog heel goed herinneren dat in 2019 de Esoteric Remaster uitkwam. Dat was een driedubbel set was dat. Dat John Kemp toen, de bassist van Renaissance, toen aanraadde van die moet je kopen. Want de details zijn zo vrij verbeterd in deze nieuwe opname. Althans, nieuwe registratie die ze opgeknapt hadden. Hij is helaas niet meer. Dus John, mocht je daarboven in de Cathedral in the Sky meeluisteren. We still enjoy it. Het is tijd geworden om afscheid te nemen, want we naderen het einde van het programma. We gaan nog een hele mooie plaat draaien van Europe. Die draai ik speciaal voor iemand die, als hij droomt, prachtige dromen beleeft, maar niet altijd meer weet erheen waar die over ringen. Daar kan ik zelf wel iets mee, denk ik. Weet je nooit. Maar goed, een prachtige plaat van Europe uit 1984. Wings of Tomorrow heet die. Maar wij zijn naar Dreamer als besluit. En misschien nog kunnen André Mors nog gaan ritselen voor een laatste noot.
1: I feel the gates are closing. So enter your own world again. Or be sure to stay forever. Once they are closed, you can never go back. It's up to you to choose. Just try to listen to the elves. Remember their voice. And cherish what you've heard.
0: Tot de volgende Folky Wave en pleasant dreams.